0: Så er min tikkeranga Jasundersing. Bhai Pal Singh ji te Gyani ji hona nu vi sropa ditta jave. Eh sade naal takriban 40 saal to lagatar guru ghar di seva karde hunde ne. Bhai Pal Singh ji utho. Gyani ji tusi mijo.
1: Nahi
0: nahi nahi.